U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de 3e tijd. Hij start van op de 2e rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginnenrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt. Maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest. Maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

Geen storingen meer. Dankzij onze app. De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de 3e tijd. Hij start van op de 2e rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
1: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest, maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenchemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. 2 onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar 2 verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. And what ended up happening was 12 people were struck with bullets.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn 3 jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in 1 keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. 2 mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marlene Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maximaal tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
4: Op z'n zondags met Rudy Meins.

is op zijn zondags voor vandaag 7 juni zijn we gestart met de zangeres die ons heeft verlaten afgelopen week. We wisten dat het niet goed was, maar dat het zo snel zou gaan had niemand verwacht. Margriet Hermans is niet meer, komende woensdag wordt ze begraven. Maar vandaag is ze onze centrale gast en dat zal ze nog lang blijven trouwens in de programma's bij VBRO. Vandaag zijn we geopend met Kathleentje. Je hoort haar straks twee keer vertellen over een liedje uit haar carrière. Zeer welkom.

0: Jo Leemans, bijna 100 jaar. Ze heeft ondertussen al heel wat van haar collega's begraven. Mijn liefdesmelodie was dit, een liedje uit 1959. En in 1979 ging het al niet goed met de buurtwinkel. We hebben daar nog een bijdrage van.
1: Sedert enkele jaren is het aantal kleine winkels erg aan het slinken gegaan. De winkeltjes van tante Julia en madame Emma of van Louis de Bakker en Jeff Lawijt worden zeldzaam. Wij hebben langs Vlaanderens wegen gezien hoe kleine dorpjes en gehuchten het thans moeten stellen zonder winkel en zelfs zonder café. Deze verandering van het oude vertrouwde straatbeeld
0: was begraven. Mijn liefdesmelodie was dit, een liedje uit 1959. En in 1979 ging het al niet goed met de buurtwinkel. We hebben daar nog een bijdrage van.
1: Sedert enkele jaren is het aantal kleine winkels erg aan het slinken gegaan. De winkeltjes van tante Julia en madame Emma of van Louis de Bakker en Jeff Lawijt worden zeldzaam. Wij hebben langs Vlaanderens wegen gezien hoe kleine dorpjes en gehuchten het thans moeten stellen zonder winkel en zelfs zonder café. Deze verandering van het oude vertrouwde straatbeeld is een verarming. Want waar halen de kinderen nu hun snoep? De eerste koopdaad van zoveel. Waar praten de moeders nog eens over het leven en de ziekte en de zorgen? Heeft de stroomversnelling van deze tijd ook hier niet te sterk ingegrepen en de verhoudingen ontmenselijkt? Hebben deze kleine winkels hun functie verloren in het huidige leefmilieu? Of hebben ze zichzelf veroordeeld door een te trage of te late aanpassing aan de normen van een snel evoluerende maatschappij? Het antwoord op

0: Deze vraag is niet zo eenvoudig, omdat zoveel individuele en lokale factoren meespelen. Omdat de inzet en de levenshouding van de kleine winkelier zelf zijn toekomst zal ombuigen naar mislukken of slagen.
1: Muziek van toen. Elke zondagmorgen bij VBRO.

van Christy op deze zondagmorgen en op zo'n zondagsmet. Zoals je weet, allemaal liedjes van toen. Dit was er ook zo eentje uit 77 van haar en Bravo. En bekende groepen, en minder bekende artiesten ook, die maakten wel eens op hun eigen liedjes een jingle voor een zeezender in de jaren 70. Luc, Bianca en Stella deden dat ook voor Mi Amigo.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè.
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest. Maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Dit is VBRO.
5: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

verhaal van Fernando, Alfredo en José. Een liedje uit 65 en Ria Valk. Hele goedemorgen, welkom bij VWRO. Vandaag een eerbetoon aan Margriet Hermans. Komende woensdag wordt ze begraven. Bij ons niet. We gaan altijd haar liedjes blijven draaien. En straks hoor je haar vertellen over een van haar eerste liedjes die ze ooit opnam. Uit Eurosong. Ergens in de jaren 80 in slow motion. Maar eerst gaan we Dickie Dick nog eens opvoeren. En Dickie Dick was een kat die we op televisie leerden kennen en waar heel wat verhaaltjes rond verteld werden.

0: Tikkie Dik ziet een huisje op een paal. In het huisje liggen stukjes brood en zaadjes. Dat is lekker voor de vogels in de winter. Het huisje is een vogelhuisje. Misschien liggen er ook wel kattenbrokjes, denkt Tikkie Dik. Een poes in de winter wil ook wel wat lekkers. Maar nee, er liggen echt alleen maar stukjes brood en zaadjes. En die vallen nu uit het vogelhuisje op de grond. Het is ook een leuk huisje voor een poes. Tikkie Dik past er precies in.
1: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.

0: Sweetheart, my darling, mijn schat Cindy. In 1975, vandaag in deze Op zo'n zondags, die een eerbetoon is aan Margriet Hermans. In 1987 nam ze deel aan Eurosong met het liedje In Slow Motion. En ooit hadden we daar een leuke babbel over.
1: Ja, ja, Ruud, dat was het prille begin. Mijn eerste deelname aan Eurosong. Mijn moeder herkende me nauwelijks toen ik op tv kwam. Ik had opeens een totaal ander imago. Ik zag er ook helemaal anders uit. Ik moest zelf een beetje wennen. Ik had rood en blond haar. Ja. Ja, een paar mensen die in de mode zitten hadden zich daarmee bezig gehouden. En die hadden eigenlijk wel aardig werk geleverd. Mm-hmm. Maar natuurlijk, opeens werd die Margriet Hermans zo iemand anders dat mijn vertrouwde omgeving dacht van, jongens, wat is dat? Hè? Maar ik was toch fier op dat liedje In Slow Motion. Mm-hmm. Vooral omdat ik de tekst zelf geschreven had. De muziek was van toen nog, oh god, we hebben toch veel samen gedaan. Oh, de muziek heb ik eigenlijk ook voor een stuk zelf geschreven.
0: Oh, ja?
1: In de studio, samen met Ricky Diver, ik weet nog heel goed. En ik dacht, ja, In Slow Motion klinkt internationaal, dus mm-hmm. Misschien maakt dat wel een beetje een kans. Maar ja, de mensen stonden zo perplex dat ik daar op dat beeld dat ik op tv kwam, dat ze helaas niet meer wisten hoe dat ze moesten ademen, denk ik.
0: Ja, je werd nogal fel besproken in de kranten, dat herinner ik me nog eigenlijk.
1: Is dat echt? Ja, maar dat was ook zo. Hè?
0: Ja.
1: Dus opeens komt daar iemand uit het onbekende. En ik weet ook zelfs bij de preselecties nog voor we op tv kwamen, dat die persjury die daarover moest oordelen, dat die daar vaak nog altijd over praten van toen, dat moment. Mm. Rob Burns zat daar onder andere ook bij. Mm. Dat ze zeggen, allee, weet je dat nog? Die Margriet die daar uit het onbekende kwam, een schoonheid. Reuze slank, hè.
0: Ja.
1: En opeens kwam die daar en die had dan toch wel die stem. En ze waren toch wel nieuwsgierig en ze vonden dat er toch zo wel eens iets bij mocht zijn.
0: Het was een eerste stap eigenlijk in de echte Vlaamse showbiz. Voordien had je al wat opgetreden, ook met Mark Dix, meen ik te weten.
1: Ja, toen was Mark Dix ook mijn manager. Ik was bij hem in Klaveren 3, dus ontdekt, bij wijze van spreken. En hij zei, ja, we gaan proberen mee te doen aan Eurosong, want dat komt op tv. En als je dat mee hebt, en we maken daar een goed persmoment van, jij verkoopt jezelf goed, zegt hij, dan zijn we weg.
0: Ja.
1: En dus inderdaad, we hebben dat van tevoren, ben ik nog in het programma van Misha Mara toen geweest, Hadi Misha.
0: Hadi Misha.
1: Ja, dat was razend populair, want ik begrijp niet dat de radio zoiets niet terugmaakt, maar dat komt misschien nog wel.
0: Ja.
1: En ja, daar heb ik mijzelf dan blijkbaar goed verkocht. En dan kwam die Eurosong finale en we waren allemaal bloednerveus. We waren zo nerveus dat de chef, de dirigent, hoorde de aftel niet, zeg. Goed. En dat was dus verkeerd, dat orkest en die backing zaten dus niet juist.
0: En dat was allemaal live.
1: Ja, behalve een aftik van een bepaald effectje stond op band, maar dat hebben we moeten afzetten, want dat klopte niet meer met het orkest. Ik denk, god, verdikkend, excuseer, wat is dat hier nu weer? Ja. Maar ja, ik zeg altijd, als je Margriet Hermans vraagt, wees dan maar gerust dat er iets fout loopt. Ja. Dus hou je vast, hè, jongen.
0: Ja, stroomuitvallen of zo van die dingen.
1: Ja, of brokken die afzakken, of een trap die doorzakt.

0: hier.
1: Ook zij was zeer geliefd en is er ondertussen ook al een paar jaar niet meer. Martine Bijl met Straatje van Plezier. Straks Jitty Gitari met Zeg Jan, maar eerst gaan we nog eens naar de creaties. Moet ik zeggen, een van de vele creaties van Onkel Bob. Toen hij zelf niet meer zo vaak op het scherm verscheen, was hij achter de schermen nog vrij creatief bezig. Een van zijn creaties waren de reuzen, de droezen. En de droezen, die zongen zelfs.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Appears as though there was at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. And what ended up happening was 12 people were struck with bullets.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
2: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
2: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802
2: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.com.

zijn nogal wat liedjes gemaakt rond muizen. Straks hoor je er nog eentje. Dit was Louis Neefs en zijn muizenbijdrage, De Muis en de Kater. En we heten je welkom in dit tweede deel van Op zo'n zondag. Zijn eerbetoon vandaag aan Margriet Hermans. Straks hoor je Margriet nog eens vertellen over de geboorte van haar dochter Céline. Dat is voor straks. Willeke Alberti is er ook bij, Bonnie Sinclair, Truus, Jimmy Frey en Yvonne Henneco. Maar eerst gaan we nog eens naar de jaren 80, de beginjaren van deze omroep VBRO, met een toffe reclamespot voor de VBRO Drive-In Show, gemaakt door Norbert.

0: Pure nostalgie op zondagmorgen bij VBRO. Dit is Op zo'n zondags met Bonnie Sinclair. En dat bekende liedje die je toen zo vaak hoorde op de radio in 1980. En Bonnie, kom je buiten spelen. Wij gingen terug naar binnen als de Thunderbirds eraan kwamen. Die poppenserie, weet je nog?
1: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.

0: Op zo'n zondags vandaag is een eerbetoon aan Margriet Hermans. Straks hoor je haar nog eens over het liedje Céline, speciaal geschreven voor haar dochter, die het nu zo moeilijk heeft. Jimmy Frey, De Zevende Hemel, een liedje uit 1968. En nu een andere Hermans, Irene Hermans, gaf destijds ochtendgymnastiek op de radio.
1: De eerste oefening begint vanuit hurkzit, met de handen in steun voor u op de grond. Zonder de handen of de voeten te verplaatsen, strekt u de beide benen. Nu staat u dus diep voorwaarts gebogen. De benen weer buigen tot gehurkt. En dadelijk verder. Benen strekken en hurken. Benen strekken, hurken. Tracht de knieën volledig te strekken. En de handen blijven steeds op de grond. Lenig strekken en buigen. En strekken. En hurken. Strekken. Hurken. En stop.
2: Nostalgie op een notenbalk. Dit is Op z'n Zondags.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en

0: En ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest, maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Dit is VBRO.
7: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Gert en Hermien kennen we uiteraard van alle duiven op de Dam, maar Gert stond uiteraard ook vaak alleen op het podium en bracht dit nummer in 1970, Het Brandend Zand, in deze op zijn zondags met een eerbetoon aan Margriet Hermans. Straks hoor je haar nog eens. Zometeen Willy Sommers met Souvenir. En een van die leuke zomersouvenirs is toch wel de Kliklak en de Jankende Lasso. Het waren twee kinderspelen die uitkwamen in de zomer van 1971. En ik had ze thuis allebei.
1: Het wordt nog moeilijker om elkaar op straat te verstaan, want de Kliklakrage heeft ook ons land bereikt. Twee plastic balletjes aan een touwtje zijn bezig een fabrikant in Woerden, althans voor enige tijd, op rozen te zetten. Elke dag komen er momenteel zo'n 50.000 in bundeltjes uit de machine, waarna alleen nog maar de verbindingstukjes hoeven te worden verwijderd. Dan begint de aardige bijverdienste van een aantal Woerdense families, die soms met de aanstaande gebruikers op schoot in hoog tempo balletjes en koortjes aan elkaar knopen en in een plastic zakje doen. Maar deze geluidsvervuilers zijn niet de enige. Binnenkort kunnen we namelijk ook de superjanker of de jankende lasso verwachten. We hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat het stil zal worden in ons land.
2: Op z'n zondags. Nostalgie op VBRO.

0: Heintje was dit, mijn vriendinnetje, ergens uit de jaren 60. En zij was eigenlijk ieders vriendin. Altijd goed geluimd, altijd vriendelijk. En Margriet Hermans, die gaan we ontzettend missen. We laten haar vandaag nog eens vertellen over Céline, haar dochter, die het nu zo moeilijk moet hebben, samen met papa Frank.
1: Roland Verloven zei tegen mij, ma Margriet, zo'n kindje dat geboren wordt, ik weet het, dat kun je toch zomaar niet laten voorbij gaan. Daar moeten we liedje in over schrijven. Mm. En ja, en ik was zo gefascineerd door dat kleine wichtje dat daar in die wieg lag.
2: Dat was ook, hè, want jij hebt me dat toen ook zo vaak gezegd.
1: Ik kon dat niet geloven, inderdaad, Rudy, dat je zo een levend wezentje kunt maken. Mm. Zo'n mensje dat je dat kunt maken en dat je daar eigenlijk niks voor moet doen. Mm. Ja, ene keer is. Ja.
2: In het begin.
1: Nee, in het begin, voilà, hè, bij de aanvang. Hè. Ja, ja. Dan moet een klein beetje proffen. En voor de rest doet moeder natuur dat allemaal vanzelf. Het is toch een wonder. Dan opeens na 9 maanden komt daar zo een klein meisje of jongetje ter wereld. En ik was eigenlijk een beetje ontgoocheld in mezelf.
2: Waarom?
1: Want ik had gedacht dat ik zo wild enthousiast moeder ging zijn. Maar nee, door het feit dat wezentje daar levend lag, werd ik een beetje bang. En dacht ik van, oei, ga ik dat wel aankunnen? Mm. Om zo'n menske op een menswaardige manier, op een volwassen manier, op een liefdevolle manier groot te brengen. Ik was daar toch wel een beetje bang van. Maar eigenlijk, ik zeg altijd tegen vrouwen die dat ook niet direct voelen, ik zeg, och, die moederliefde groeit elke dag. Ja. En dat is zo. Nu ook, hè, met al die stappen in haar leven, met ook hetgeen wat zij heeft meegemaakt, met de diabetes zijn, dat heeft mij nog dichter bij haar gebracht. Mm. Ik zie ze nog liever dan ooit. Het is echt waar. Ja. Ik moet me soms een beetje ertegen wapenen, dat ik zeg van, hé, ik zou ze nog kunnen versmachten hier, dat haar. Ja.
2: Ze ziet jou ook niet zo heel veel natuurlijk. In het weekend wel, denk ik.
1: Nee.
2: Maar in de week...
1: Ja, ze moet mij heel vaak missen, maar ze heeft zelf ook een druk agenda, hoor. Mm. Want als ik dan al thuis ben, dan ga ik er nu eens van profiteren. Zegt ze, mama, ik ga zwemmen. En dan pakt ze haar zak en dan de fiets en ze is weg. Dus uiteindelijk heeft zij ook wel haar leven. Mm. Maar ze is toch altijd blij als ze zo s'avonds moe is en ik zit naast haar in de zetel eventjes, dan kijken we samen eventjes tv en dan komt ze zo dicht tegen me aan zitten, of dan zegt ze, mama, als ik nog aan het werken ben boven op kantoor, dan zegt ze, mama, kom nu eens naar beneden, kom hier nu eens een beetje bij mij zitten, en dat zijn zo'n heerlijke momenten eigenlijk, en dan denk ik, kom maar, doe dat, want dat gaat verdwijnen. Maar had ik het geweten, was ik er iets vroeger aan begonnen en had ik er misschien, hoe zeggen ze dat in het Frans, avec décis, on met réparé dans une bouteille, als, waarschijnlijk heeft het zo moeten zijn.
2: Voilà.

zei het al, muizen zijn populair in liedjes, daarnet nog met Louis Neefs. En dit was de muizenbijdrage van Ronnie Temmer en Piep de Banjo-muis. Vandaag een toch wel bijzondere aflevering van Op zo'n zondags, met een eerbetoon aan Margriet Hermans, die we in de toekomst zullen missen, ook hier bij VBRO. Maar wees zeker, haar liedjes blijven gedraaid worden. We gaan eruit, want Didier komt zometeen na 12 uur. En we doen dat met een liedje die toch wel heel bijzonder en ons altijd zal bijblijven. Want een stukje van de tekst van dit liedje staat op haar overlijdenskaart. Geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Niets houdt me tegen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Het lijkt alsof er at least twee shooters waren. Ik denk dat ze waarschijnlijk shooting at each other. En what ended up happening was 12 people were struck with bullets.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
2: Nieuws uit je regio.
3: In de Rekenstraat in Stade is vrijdagavond iets voor 9:30 een jonge vrouw gewond geraakt nadat haar wagen over de kop sloeg en op zijn dak tot stilstand kwam. Haar vriend die net achter haar reed kon haar bevrijden via de voorruit. Volgens de hulpdiensten verloor het slachtoffer een paar keer het bewustzijn. Desondanks werd ze niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In Waregem is gisteravond rond 7:00 een Franse auto gecrashed tijdens een politieachtervolging op de E17 net voorbij de afrit De Vlecht. De inzittenden probeerden nog te vluchten, maar de politie kon hen arresteren. En gisteren morgen moest de brandweer uitrukken naar horecazaak Kranenbrug op de Markt van Brugge. Toen er rond 6:00 een werknemer de zaak binnenging, merkte hij een brandgeur op en verwittigde hij de hulpdiensten. Zij merkte ook een sterke brandgeur op, maar konden geen warmtebron of vuurhaard vinden. Na een grondige controle werd het pand terug vrijgegeven.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Ziezo, net op tijd klaar met de afwas. Want ja, gisteren na de opnames van Vers van de Naald was het wat laat geworden. Dus ik dacht, ik laat die staan voor een zondagochtend. En ja, kijk, maar fris gewassen zou ik zeggen. Ik ben er klaar voor. Hopelijk jullie ook. Dit is de VBRO Staarparade met Didier van Sever. En als opener zo net de gloednieuwe van Otto Lagerfeld. Ja, ja, bitte. Ook een woordje van dank aan mijn collega Rudy Meins voor de afgelopen 2 uur. Ik zou zeggen, Rudy, tot morgen op de middag voor je programma. En ja, als eerste Nederlandstalige opener, hoe kan het ook anders, blikken we terug in het rijke repertoire van Margriet Germans. Ik vaar met je mee.

Even een zijsprongetje naar onze VBRO Plus collectie, want hebben we er zeker voor over via onze Nederlandse collega's. Vernam ik dat Josje onder meer gekend van haar gids Zilveren Vogel.

Voor we zo meteen onze muziekcollectie van het jaar 2002 induiken, toch eventjes een zijsprongetje naar de actuele Duitse slagerhitparade. En hoe kan het ook anders? Daar hebben ze op een nummer 1, een gloednieuwe nummer 1. Ja, dat was te verwachten, hè. Ik was ontzettend blij om hem afgelopen zondag al aan jullie te kunnen voorstellen. En ja, ze heeft intussen meteen die eerste plaats veroverd. Ik heb het over Helene Fischer met Heute Nacht.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest, maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Dit is

En daarmee vertoeven we volop in het jaar 2002 met deze Frans Bauer, Zeven Rozen, Zeven Jaren. En ja, nu we er toch in aanbeland zijn, waarom niet? Ook de volgende, de B-kant van het singeltje, is Felicita. Maar ik hou het bij Un Anno d'Amore, Rosanna Rocci und Michael Morgen.

Drinking Wine, Feeling Fine, Vincent Gross und Olaf der Flipper. Nee, ik hou het op mijn gebruikelijke kop koffie, zo op zondagvoormiddag. En ja, misschien zijn jullie al heel vroeg aan het aperitieven, dus ja, dan proost zeker, hè. Voor de volgende single, ik weet niet in welk jaar het nummer op vinyl belandde, maar ik weet wel dat in het jaar 2002 de verzamelaar uitkwam. Mijn Souvenirs, volume 2 van Rina Pia. Ja, niet gebruikelijk zo een nummertje van Rina Pia in de staartparade, maar ik weet dat er ook wel fans zijn van haar bij de luisteraars. Dus bij deze, de langste dag. Ja, wanneer is die? Dat is ook ergens 10 juni zeker, hè?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Het lijkt alsof er at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. And what ended up happening was 12 people were struck with bullets.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Aanbeland aan het jaar 2002 voor het 45-jarig bestaan van VBRO hadden we daarnet nog uit de verzamel-cd Russische Nachten van Jo Valli zijn Nikati. Ik dacht dat dat in datzelfde jaar ook op single-cd verschenen is. Maar kijk, en ja, deze Einsame am See van Karel Gott komt uit datzelfde jaar. Intussen toch ook even meegeven, ja, die langste dag waar ik het daarnet aan het einde van het vorige programmablokje over had. Ja, er waren verschillende luisteraars die mij wisten te sturen. Zondag 21 juni. Dus ja, kijk, zal ik nu wel niets meer vergeten. En wie ik ook niet vergeet, dat is het duo Judith und Mel met Ein Traum in meinen Armen.

Edith, er hangt een kaartje op 2002 van Le Grand Jolot. Dus dat kan meteen ook prima zijn plaatsje vinden in deze terugblik rond dat jaar. En ja, voor de fans van accordeondeuntjes, straks tussen 1 en 2 krijg je er van ons collega Eddie Govert. Dus gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Straks nog ook een kijkje nemen wat de tv-shows zijn voor de komende weken. Zo altijd aan het begin van de maand. En misschien ook even vooruitblikken wat de VBRO-shows zijn voor de komende weken. Want er staan er ook aardig wat weer op de planning.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest. Maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis koffie.

0: www.vero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is VBRO. VBRO.
1: Als je er nog was, zou ik een ijsje voor je kopen. Een ballon. Ik zou met je spelen in het park. Je weet wel wat ik bedoel.

0: zometeen Howard Carpendale met zijn Zamstagnacht. En niet op Zamstagnacht, maar wel op dinsdag 9 juni zijn we te gast met de VBRO Matinee Show in Salon Stervalde in Zedelgem. Dan kun je vanaf 14 uur genieten van een schitterende show met Kurt Krabbe, André Lukowski, Suzy Marel, Michael Geven en Alex Lane. En dat is niet het enige, want op 21 juni mag je oké agenda zetten. Dan zijn we te gast in Menen in Lord of the Wings. En op 22 juni in feestzaal Kletterhof in Wiezen. En op 30 juni in de Bolzak in Beernem. De volledige agenda die vind je op www.vwro.be. En dan moet je even in de rode balk van boven doorklikken op agenda. En als je op de naam van de show klikt, dan krijg je ook meteen de volledige affiche te zien.
1: Daar bij die op het toklist.

Ja, beetje bij beetje. Niet alleen een nummer van Bart Keil uit het jaar 2002. Maar ja, beetje bij beetje komt ook de zomer dichterbij. We konden er onlangs al even van proeven. En we hopen natuurlijk op ja, toch aardig wat mooi weer de komende twee zomermaanden. Maar zomerse muziek hebben we genoeg. Zoals deze zomerhit medley van vorig jaar van Nicole. En wie herinnert zich de zomer van 83? Tja, dan moet ik echt wel eventjes diep gaan nadenken. Maar ja, ik was dan ook nog maar 11 jaar. Misschien dat die zomer jullie beter is bijgebleven. En anders, het is gewoon een mooi nummer van Bernd en Chris.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68

Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne

2002 als rode draad doorheen dit programma, dan mocht een van die covers niet ontbreken, zoals deze van de Scarabees met de Spaanse rumba. Ja, ik had nog even getwijfeld de Vlaamse of de Nederlandse versie, maar ik heb dan toch voor de Scarabees gekozen. Misschien draaien we later nog eens die andere bekende Nederlandse versie van dat nummer. Maar zover zijn we nog niet. Nee, we hebben nog een klein uurtje te gaan. Tot 1 uur is dit de Staarparade. En voor de fans van Slagers op televisie, leg misschien pen en papier klaar. Dan kun je dat zo meteen gaan noteren.

De Slagerfans kunnen ook op televisie terecht voor aardig wat shows in de maand juni. En ja, de eerste in het rijtje, die is... eindelijk is hij er om niet te missen. Maar dan spreek ik een beetje tegen mijn eigen winkel. Want elke zondag gedurende juni, juli, augustus is er terug Imma Wiede Zondags Live vanuit het Europapark in Roest. En er is de voorbije weken heel veel over geschreven dat heel wat artiesten het super jammer vinden dat het eerste Duitse tv-net stopt met deze show. Zijn laatste seizoen dus, en ik denk dat die zeker echt wel een aanrader is. Om in hetzelfde vaarwater te blijven, CDF Fernsehgarten iets over 12 uur, dus daarnet gestart op de CDF, het tweede Duitse tv-net. Want ook die show loopt een hele zomer lang. En dan moet ik eventjes verder scrollen naar zaterdag 13 juni. Dan hebben we een gloednieuwe aflevering van Slagerspaas met natuurlijk Andy Borg. Om 7:45 voor de schotelkijkers onder ons op de SWR en de MDR. En de gasten zouden die 13 juni zijn. Stefan Ross, Monika Maaten, die Fetzing als in Zillertaal. Bonnie Tones, Liane en Randolph Rose. Dus dat is misschien ook wel een aanrader. Wat ook een aanrader is, een weekje later, zaterdag 20 juni, is de eerste in de rij van de grote liveshows, de Zomer Open Air. Wendy Moosey speelt live vanuit Baarbaat, beter gezegd. Kleinkirchheim presenteren Stefanie Gertel en Marco Ventre de show. Allee, het is te zeggen, we hopen dat natuurlijk als het mooi weer is. Want zo'n live show in open lucht, die kan al eens in het water vallen. Maar kijk, niet getreurd, dan denk ik trekt Stefanie Gertel gewoon haar laarsjes aan. En wanneer gaat die show door? Wel, ook weer voor de schotelkijkers live om 7:45 s'avonds op de ORF 2 en de MDR. En dat was het rijtje. Hoog tijd om weer naar de muziek te gaan.

0: woensdag en zaterdag namiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 40. Hier bij de VBRO.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag zijn er nog perioden met zon. Ook wolkenvelden natuurlijk en temperaturen die ergens rond een graad of 20 landinwaarts zitten, rond een graad of 18 aan zee. Het is wel veel beter weer dan gisteren. Neerslag is er niet bij, het blijft droog. Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn, maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is VBRO.

Treumann met Dem Sommerwind uit 2024 was dat van Dave Ewig. En die weet te vertellen dat die aanstaande vrijdag met zijn gloednieuwe single komt. Het wordt terug een Nederlandstalig nummer, Olé naar de Costa. Dus ook weer eentje om naar uit te kijken.

Met de zomer die eraan komt, worden wij zowat bij de radio overspoeld door nieuwe singles. En een van de meest opmerkelijke aankondigingen die ik de voorbije week voorbij zag komen, is deze voor de nieuwe single van Imca Marina die eraan komt. Dat wordt, als je het mij vraagt, echt wel een carnaval meezinger.

MK Marina met haar nieuwe single, die is vanaf volgende vrijdag te streamen via alle platformen. En ik denk dat we hem gewoon ook in huis gaan halen om te gaan draaien. Maar ja, zij is nog niet klaar. Ik wel, want ik moet zo meteen plaatsruimen voor collega Eddie Govert, want die komt eraan met zijn accordeondeuntjes tussen 1 en 2 en tussen 2 en 4 het goud van eigen bodem. Dus ja, dat wordt weer genieten als je het mij vraagt. Ik maak graag een nieuwe afspraak met jullie. Aanstaande zaterdag ben ik er solo met twee studiogasten, twee leuke studiogasten, voor een vers van de naald tussen 10 en 12. En volgende week zondag een heel speciale staarparade groetjes uit Brugge. Speciaal voor Vaderdag tussen 10 en 1 gaan we ze draaien allemaal voor jullie. Dus voor wie er al bij wil, dan mag gerust, je mag mij al een mailtje sturen, studio@vbro.be. Dan krijg ik dat wel te zien als ik in Studio 1 beland voor de voorbereiding van de programma's. Maar kijk, wat mij betreft graag tot volgende week, bis nächste Woche. En ja, nog heel veel luisterplezier met collega Eddie zometeen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times.

0: Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

Een goeiemiddag en welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert en het is bijna onwaarschijnlijk, maar we zitten ook alweer een weekje ver in die maand juni. Maar we klagen niet, hè. We hebben goede dagen gehad, maar ook enkele dagen met een beetje regen. En daar moet je tegen kunnen, want tenslotte, we moeten toch water hebben ook, hè. Voilà. We zitten weer voor onze muzikale namiddag klaar. En eerst en vooral natuurlijk Didier van Sever bedanken voor de afgelopen starparade. We hoorden al Rein de Musette en dat betekent dat we begonnen zijn met ons uurtje voor een accordeondeuntje. En dat was een liedje van Addy Kleingeld. En wat krijg je allemaal? Wel, de Alm Power en ook Albert Hennebel. En die trakteerde ons op La Danse des Chats. Dat wil zoveel zeggen als de kattendans. Daar gaat-ie.

Dat was Lionel Verfaillie. Inderdaad, een Brugse accordeonist met allemaal liedjes van Willy Lustenauer. Je hebt ze zeker herkend, hè? En Valencia, dat is de titel van een liedje van Bobby Prins. En die zit helemaal in het zuiden. Gelijk heeft hij.

Een liedje wat groot geworden is in de versie van Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. En dat verwijst ook een beetje naar Latijns-Amerika natuurlijk, hè. Maar deze keer in de versie van Ed Zola, de Brugse accordeonist. En tot aan het nieuws en de berichten krijgen we nog Ricky, ook Roger Daniels en Le Grand Judo, Swingtime.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag zijn er nog perioden met zon. Ook wolkenvelden natuurlijk en temperaturen die ergens rond een graad of 20 landinwaarts zitten. Rond een graad of 18 aan zee. Het is wel veel beter weer dan gisteren. Neerslag is er niet bij, het blijft droog. Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn. Maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

En de tijd vliegt snel voorbij natuurlijk. En ondertussen hoorden we liedjes van de Melando's, de Sunsets en Eduardo met Shabala Shabala. We gaan door, tweede gedeelte van Voor een accordeondeuntje. En we horen Frits Stijn, dat is een Nederlander, met ogen als lichtende sterren. Maar Frankie Heijzen en Manfred Jongenelis doen ook hun duit in het zakje met Happy Foxtrot.

Dat waren de vlugge vingertjes van Frizzante met Le Triolet. We gaan zo zoetjes aan naar het einde van ons uurtje accordeon. Maar geen nood, om 2 uur starten we met goud van eigen bodem. Daar ben ik persoonlijk erg fier op. Want we draaien liedjes die je nooit meer hoort op andere tijdstippen. Maar wij halen ze toch wel van onder het stof natuurlijk, hè? En daarover straks meer. Wat krijg je nog allemaal? Wel, Johan Veugelers, ook Jean-Pierre Verstralen en zometeen Hector Delfos, Les Anges dans nos campagnes. Daar komt-ie.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2

0: 1 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

En daar zijn we weer terug, vrienden van de VWRO. Inderdaad, ons uurtje accordeon is afgelopen. En zoals aangekondigd, goud van eigen bodem. En we hoorden al de stichter van de VWRO, Norbert, met Tis te laat. En we moesten daarvoor al terug naar 1969. Wat gaat die tijd toch hard, hè? Je krijgt interessante opnames allemaal op een rijtje. Jimmy Frey horen we met Vrijen met jou. We horen ook Marva met Tranen in het zomerzand. En starten doen we met Rocco Granata, Italiaanse Belg. Met Jessica, een liedje uit 72. Komt-ie!

We maakten een reisje samen met Marleen naar Chinatown. En dat is een heel eind hier vandaan, hè. En tot aan het nieuws en de berichten nog 3 opnames. Eentje van Johan Stolz, eentje van Kiki Amity. In het Engels, Never on a Monday. En Herbert Verhagen, met een iets ouder liedje van hem. Manuela danst, een liedje uit 2013. Komt-ie.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag zijn er nog perioden met zon. Ook wolkenvelden natuurlijk en temperaturen die ergens rond een graad of 20 landinwaarts zitten, rond een graad of 18 aan zee. Het is wel veel beter weer dan gisteren. Neerslag is er niet bij, het blijft droog. Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn, maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
0: Dit is VBRO.

En de tijd staat niet stil, want ondertussen hoorden we Wim Ravel met zijn Rosanne en ook een ouwertje van Wiltura, verliefd voor de zoveelste keer. Ja, ja, was het maar waar, hè. We krijgen een stokoude opname van Bob Benny uit 1961, september, Gouden Roos. En in datzelfde jaar ging hij naar het Eurovisie Songfestival met dit liedje. Dat was nog de Europese wedstrijd voor zangvoordracht, zeg maar, hè. Zo heette dat. Maar starten doen we met een meisje. Ingeborg, uit de goede oude tijd, alhoewel hoor, 1990, met Niemand. Komt ze!

We hoorden een recente opname van Chris Reilhof. En die zat ergens in Zuiderse sferen, onder de palmen van Santa Lucia. Laat hem maar zitten. We gaan naar het einde van ons eerste uurtje van Goud van Eigen Bodem. Maar geen nood, kijk eens wat we nog hebben. We krijgen Van Overdijzers. Die ken je natuurlijk niet, hè. Maar ik vond het een fijne opname. Niet eenzaam. Ook Judy McQueen in het Engels. Hey, Big Joe, hello. En starten doen we met die grote hit van Paul Severs uit 71. Iedere mens.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meest

0: Al bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Rekenstraat in Stade is vrijdagavond iets voor 9:30 een jonge vrouw gewond geraakt nadat haar wagen over de kop sloeg en op zijn dak tot stilstand kwam. Haar vriend die net achter haar reed kon haar bevrijden via de voorruit. Volgens de hulpdiensten verloor het slachtoffer een paar keer het bewustzijn. Desondanks werd ze niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In Waregem is gisteravond rond 7:00 een Franse auto gecrashed tijdens een politieachtervolging op de E17 net voorbij de afrit De Vlecht. De inzittenden probeerden nog te vluchten, maar de politie kon hen arresteren. En gisteren morgen moest de brandweer uitrukken naar horecazaak Kranenbrug op de Markt van Brugge. Toen rond 6:00 een werknemer de zaak binnenging, merkte hij een brandgeur op en verwittigde hij de hulpdiensten. Zij merkte ook een sterke brandgeur op, maar konden geen warmtebron of vuurhaard vinden. Na een grondige controle werd het pand terug vrijgegeven.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: Je zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
5: Goud van eigen bodem.

0: Clown.
1: Ja, ja, Clown. De grote hit van Mark Dex uit het jaar 68. Zoveel jaren geleden. Bijna 60 jaar is dat, hè? Besef je dat wel, hè? Tweede uurtje van Goud van Eigen Bodem. Eddie Govert zit nog altijd aan het roer. En VBRO, daar luister je naar. En we krijgen allemaal grote hits uit ons rijke verleden van de Vlaamse artiesten. Zoals Willem Vermanderen. Voilà, Sessa, zegt hij. En ook Milkools. Een liedje, ja, in het kleinkunstgenre, houden van. En dat is ook al uit 79, hoor. Maar starten doen we met Samantha. Het lied is uit. Helemaal niet door Samantha, het begint pas. En daar komt ze.

Zout, zij beschut. Gedaan, zij balkan. Fini, zij de bie. A pourquoi, zij de bra. Bam, moe, zij de boe. Allee, zij dorneke vak, zij Jacques Doe, zij de vrouw. Banning, zij vink. Batout, zij kloet. A ben beu, zij de leu. Salut, zij circuit. Bonjour, zij de four. Voilà, zij.

Mijn broek zei snoek, mijn vaste zei van Aste. Mijn schoen zei kalkoen, mijn plastron zei Dupont. Ik ben niet goed, zei voet. Ik ben ziek, zei de Griek. Kekot zei Ramot, baflauw zei Dou. Mijn rug zei Verbrugge, mijn maag zei Verhangen. Mijn kelen zei Verzeilen, mijn buk zei Balduk. Mijn neus zei Tegeuze, mijn oren zei Doren. Mijn ogen zei Dogen, mijn gat ze schiet de kak.

des Probe, zij de stroper, des van passen, zij van als het controleur, zij verscheuren. Des te gedacht, zij de schacht. Te velen, zij verstelen, ik weet iets beter, zij beter. Zes te dunnen, zij te bunnen. Zes te wat, zij biljet. Zes te breed, zij waarheid. Te rond, zij dond. Te bloed, zij poot. A bluf, straf, zij staf. Geen nezel, zij de kezel. Geen bair, zij valair. Geen nul, zij schul, geen kloot. Zij kasteloot. Het is mijn kappen, zei Steppe, het is een trotte, zei Delpotte. Een kalle, zei Van de Wallen, het is mijn lief, zei Yves. Het is een kroeken, zei Broeken.

optredens op. Naar mijn kooi zei vrooien mij een ast. Zij verkast. Al die zeven zei de wever, dat krakeu zei Rosé, dat gejank zei Vermang, dat lawaai zei Van der Stuy, dat bier zei Kazier, Tess die rook zei Van der Lok, die gitaar zei Simplare, de klarinet zei de smet, die trompette zei Cornette, die tamboer zei Delcour, te late zei Verstraten, is ink vals zei Spitaus, de Jew zei Bécu, miljard zei Gerard, verdomme zei Van Tomme, Tess die en Tandere, zei

Als je drie grote namen op een rijtje zet, zoals Louis Neefs, Gunter Neefs en Toots Tielemans, ja, dan krijg je dit, hè. Laat ons een bloem, de versie uit 2000. En voor we aan het nieuws en de berichten zijn, krijg je nog drie opnames. Eentje van mezelf, jawel, mag er ook eens bij, hè. Eddie Govert dus met een meisje. Ook Fancy in het Engels. Oh, oh, what a kiss. Lekker zeg. En ook Jovalli, jawel, bye, bye, bye. En dat is ook al een liedje uit 2002. Allee joh, vlieg erin.

Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Calabas.

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477 164 802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag zijn er nog perioden met zon. Ook wolkenvelden natuurlijk en temperaturen die ergens rond een graad of 20 landinwaarts zitten, rond een graad of 18 aan zee. Het is wel veel beter weer dan gisteren. Neerslag is er niet bij, het blijft droog. Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn, maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Dit is VBRO.
6: VBRO. Goud

kan er niks aan doen, maar de tijd gaat hard en heel snel voorbij. We hoorden ondertussen Mieke met Vaya con Dios en onze trotsplaat van deze week. En daar zijn we ook fier op, hè? Fadim met Mijn Eigen Leven. Maar vliegensvlug terug naar goud van eigen bodem. We doen dat met Lilian Saint-Pierre, Rio. Een liedje van Claude François. En je weet het, haar carrière die is begonnen bij Clo-Clo, hè? En daarom zingt ze dit liedje Rio. Maar starten doen we toch met Tony Servi. Volg de stem van je hart. Allee, Tony.

De zo betreurde Jasmin met een liedje uit 1993. In de regen gedanst. En voilà vrienden, onze taak voor vandaag, zondag 7 juni, dat zit er zo goed als op. Je hoort nog twee opnames. Eentje van Jacques Raymond met The Love Boat. En ook Chris Moran lefte naar het zuiden. Maar we nemen afscheid. Niks aan te doen. Morgen ben ik er terug tussen 10 en 12 voor onze koffietijd natuurlijk. En ik hoop dat ik jullie ook mag verwelkomen. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een prettig weekend van. En graag tot de volgende keer. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron.

0: Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn. Maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. De komende dagen blijft het wisselvallig. Die wisselvallige periode die vorige week is begonnen, lijkt zich ook de hele volgende week nog door te trekken. Temperatuursgewijs gaan we er zelfs nog wat op achteruit. Het lijkt alsof de temperaturen zeker naar het midden van de week toe nog wat lager gaan zakken. Maxima dan van 16 tot 18 graden. Dat is aan de onderkant van de verwachtingen. Het is niet zo abnormaal hoor. Het is een periode die gekend is in juni als de schaapscheerderskou, waarbij er dikwijls toch wat koelere episode zich voordoet. Verder ook licht wisselvallig met ja, af en toe ook doortocht van regenzones. Vooral naar maandag toe lijkt het tijdelijk erg nat te kunnen worden met periode van regen. Dinsdag nog een aantal buien. Daarna lijken de droge periodes weer te overheersen. Maar dat er ook dan nog eens een buitje valt, kan zeker niet uitgesloten worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
7: Dit is VBRO.

We hebben met een wisselvallige episode te maken. Een lage drukgebied nabij IJsland stuurt ons weer aan. En dat is meestal geen goede uitgangspositie voor stabiliteit. Integendeel. De voorbije dagen zaten we al met onstabiel weer. En dat gaat vandaag en de komende dagen niet meteen heel veel veranderen. Niet dat er op heel veel plekken al zoveel neerslag is gevallen. Onze provincie blijft daar een beetje van buiten schot. Maar hier en daar vielen er al fellere buien. En ook voor de komende dagen kan hier en daar wel eens wat regen opduiken. Die verdwijnt dan weer en dan blijft het voor de rest van de dag overwegend of zelfs volledig droog. De temperaturen, ja, die gaan heel geleidelijk aan wat oplopen, maar zijn toch aan de koele kant. 17 graden aan zee, 18, 19 landinwaarts. Ik denk niet dat we de 20 gaan zien. Het is toch wel koelere lucht waar we in zitten. De wind is wel afgenomen. Die wind van gisteren, die is eruit. We zitten met veel minder wind uit een nog altijd zuidwestelijke hoek. En die neemt in de loop van de dag ook verder in kracht af. Vanavond en vannacht geleidelijk aan weer meer wolken. Zwaar bewolkt met mogelijk ook een buitje. En minima ergens rond een 10 tot 11 graden. Morgen, ja, dat is veel verminderd in de verwachtingen. Een actieve storing die doortrekt. In de loop van de dag periode met regen. Dat kan behoorlijk intense regen worden zelfs. Met koele maxima daar in die regen. 17, 18 graden. Buiten de regen om kunnen we misschien weer naar een graad of 19 gaan. Maar het is toch een koelere dag. Zondag, dan knapt het wat op. Zou droog moeten verlopen. Met temperaturen die misschien naar een graad of 20 kunnen oplopen. Maandag, ja, dan ligt er weer een actievere storing op de loer. En dat is toch wel een vermindering van de verwachting ten opzichte van de vorige dagen. Ook dan een storing die doortrekt met regen. En ook dan aan de koele kant. Dinsdag, woensdag mogelijk zelfs nog koeler. Met temperaturen die echt wel moeite hebben om aan de 16, 17 graden te geraken. Zoals de verwachtingen er nu bij zitten, moeten we er wel bij zeggen. Want voor hetzelfde geld draait dat weer. Het is de eerste keer dat die Europese verwachting echt wel zo koeltjes lijkt voor de eerste helft van volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghuybi, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is?

zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salonstervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn. Maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. De komende dagen blijft het wisselvallig. Die wisselvallige periode die vorige week is begonnen, lijkt zich ook de hele volgende week nog door te trekken. Temperatuursgewijs gaan we er zelfs nog wat op achteruit. Het lijkt alsof de temperaturen zeker naar het midden van de week toe nog wat lager gaan zakken. Maxima dan van 16 tot 18 graden. Dat is aan de onderkant van de verwachtingen. Is niet zo abnormaal hoor. Het is een periode die gekend is in juni als de schaapscheerderskou, waarbij er dikwijls toch wat koelere episode zich voordoet. Verder ook licht wisselvallig met ja, af en toe ook doortocht van regenzones. Vooral naar maandag toe lijkt het tijdelijk erg nat te kunnen worden met periode van regen. Dinsdag nog een aantal buien. Daarna lijken de droge periodes weer te overheersen, maar dat er ook dan nog eens een buitje valt, kan zeker niet uitgesloten worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
5: Allee.
6: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Your Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
6: Nou waar.
5: Nou, Your Fashion, hè?
6: Voorzicht op de baan, hè, matje.
7: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. La, la, la, la. Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Rekenstraat in Stade is vrijdagavond iets voor 9:30 een jonge vrouw gewond geraakt nadat haar wagen over de kop sloeg en op zijn dak tot stilstand kwam. Haar vriend, die net achter haar reed, kon haar bevrijden via de voorruit. Volgens de hulpdiensten verloor het slachtoffer een paar keer het bewustzijn. Desondanks werd ze niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. In Waregem is gisteravond rond 7:00 een Franse auto gecrashed tijdens een politieachtervolging op de E17 net voorbij de afrit De Vlecht. De inzittenden probeerden nog te vluchten, maar de politie kon hen arresteren. En gisteren morgen moest de brandweer uit.

0: trucken naar horecazaak Kranenbrug op de Markt van Brugge. Toen rond 6 uur een werknemer de zaak binnenging, merkte hij een brandgeur op en verwittigde hij de hulpdiensten. Zij merkte ook een sterke brandgeur op, maar konden geen warmtebron of vuurhaard vinden. Na een grondige controle werd het pand terug vrijgegeven.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Ook vanavond en vannacht een mix van wolken en opklaringen. Dan neemt de bewolking wel geleidelijk aan weer toe. En misschien dat naar het eind van de nacht toe hier en daar al wat lichte regen of een bui kan vallen. Heel veel lijkt dat nog niet te zijn. Maar daarna de volgende storing die vooral morgen overdag zal doortrekken. Temperaturen zitten ergens rond een 11, 12 graden tegen de ochtend. De komende dagen blijft het wisselvallig. Die wisselvallige periode die vorige week is begonnen, lijkt zich ook de hele volgende week nog door te trekken. Temperatuursgewijs gaan we er zelfs nog wat op achteruit. Het lijkt alsof de temperaturen zeker naar het midden van de week toe nog wat lager gaan zakken. Maxima dan van 16 tot 18 graden, dat is aan de onderkant van de verwachtingen. Het is niet zo abnormaal hoor. Het is een periode die gekend is in juni als de schaapscheerderskou, waarbij er dikwijls toch wat koelere episode zich voordoet. Verder ook licht wisselvallig met ja, af en toe ook doortocht van regenzones. Vooral naar maandag toe lijkt het tijdelijk erg nat te kunnen worden met periode van regen. Dinsdag nog een aantal buien. Daarna lijken de droge periodes weer te overheersen, maar dat er ook dan nog eens een buitje valt, kan zeker niet uitgesloten worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggge de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggge eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
1: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk vooral.

maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een betere dag. Er zijn duidelijk meer en bredere opklaringen aanwezig. De temperaturen kunnen wat omhoog. Niet dat het heel warm wordt, maar een graad of 20 is misschien net wel haalbaar. Zeker dieper landinwaarts. Daarbij is het een mix van wolken en opklaringen die we zien. Eerst nog met redelijk wat wind uit zuidwest, maar die neemt gedurende de dag toch duidelijk in kracht af. Dus het gaat minder hard waaien naarmate de middag vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Dit is VBRO.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
9: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: vrijdagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
1: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
0: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

had ik niet, zelfs geen enkele duit. Daar in dat groene biezenbiezenbos, biezenbiezenbos, daar in dat groene bos.

naar de kik. Ze zaken dat we weer losloten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stik. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen, want zo wordt de depressie.

Door die bergen van Joen op de grond. Van op de kassen tot van achter in mijn hoofd. Overal slingert er wel iets rond. Soms is het een beetje gladder en kun ik niet pakken. Of zo licht dat het weggooit met de wind. Soms bluft het lange plan.

was los te laten. Ik zit zo gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren. Want ooit word ik het af en moe. En leer ik de chaos erom wel verder. Die van mij en die van jou.

felle vrouwken heel net en genereus. Onder de glaas van de monen strollen werd die langse wereld een nauwelijks bed. Gaan mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen, vergeet hoe we

wel een vrouw, kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen, dat hebben ze geren.

zat hij ook achter mij. Bij jou, bij jou.

to die.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

nu elke redder in Oostende bad. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen, omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met

gardijn gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van: op Marlene, mooie buik.

Niemand die nog riep, van hop, maar een hop. Alleen de brave vrouwen van hem die haar aanbaden, wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte ware daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging dit lieve kind ook deed, hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

0: man. Op Marlene, op Marlene, blauwe bloed en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.
1: VBRO. Heerlijk Nederland.

Hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira,

knoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. Schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb

Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Een glaasje, Matera, my dear.

0: trap op en trap af.
1: Een glaasje Madeira, my dear.
0: Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaan met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreer Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

0: VBRO, wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
1: VBRO. Ik luister Nederlands.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de

0: Wij zijn fier op Nederlandstalige muziek. VBRO.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.